Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Sint-Niklaas is Radioland van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Your music.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
3: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
2: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden, later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
8: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dag buurman, hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2 Store hebt kunnen opslaan?
1: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Uw tip, hè, was echt geweldig.
0: Ja, ik weet het. C2 Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun gsm. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
2: C2 Store is veilig en 7 dagen op 7 open. In het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. c2store.be, dat is c2store.be.
3: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
4: C2 Store. Voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.
5: Radio Land van Waas.
6: Waasland's beste muziekmix.
5: Dit

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
3: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
5: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
5: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk en disco.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Buivelderstraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Zaterdag 9 mei is er een Douwfietstocht in Lokeren. Ontdek de groene gordel rond Lokeren terwijl de natuur ontwaakt. Men vertrekt in het spoor van Reinaard de Vos voor een tocht van zo'n 25 kilometer door het idyllische Waasland. Vertrek is op de markt in Lokeren. Van 7 uur duurt het tot 10:30. Je betaalt €3 en inschrijven kan tot en met 4 mei aan de balie van het Sport- en Jeugdcentrum Durmehal, Sportlaan 2 in Lokeren. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je €1,5 inkom per persoon. In Lokeren is er Schurken en Schoften, het toonmoment van de afdeling Woord- en Drama-studio van de Kunstacademie Terbeuken in Lokeren. Op woensdag 6 en op vrijdag 8 mei. De hele week werken leerlingen van de Kunstacademie er rond schurken, schoften en krapuleuze types. Inspiratie halen ze uiteraard uit het Reinaard-verhaal, maar ook uit andere bronnen. Het vindt allemaal plaats in de Torenzaal, Torenstraat 1 in Lokeren, vanaf 6 uur. Toegang is gratis. Inschrijven via lokeren.be/schurken en schoften.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden. Later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
3: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Eén ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
4: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
5: Denk ramen en deuren.
4: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.mars.

0: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
1: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop. Prachtig.

0: buurman. Hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2Store hebt kunnen opslaan?
1: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Een tip, hè? Was echt geweldig.
0: Ja, ik weet het. C2Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun GSM. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
2: C2Store is veilig en 7 dagen op 7 open. In het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. C2store.be, dat is c2store.be.
3: C2Store, voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling VDAB heeft vorig jaar meer dan 10.000 langdurig zieken begeleid naar een nieuwe job. Er zijn in ons land naar schatting meer dan 500.000 langdurig werklozen, mensen die al een jaar of langer geen job hebben. Vlaanderen wil tegen 2029 elk jaar 20.000 onder hen begeleiden om weer aan het werk te gaan. De VS gaat nog meer militairen terugtrekken uit Duitsland. 5.000 soldaten was gezegd vrijdag, maar het zal veel meer zijn, zegt Donald Trump.
2: We're going to cut way down and we're cutting a lot further than 5.000.
1: Trump reageert daarmee op uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz, die de oorlog in Iran in vraag stelt en de positie van de VS. Er zijn nu 39.000 Amerikaanse militairen in Duitsland. De VS hebben onder meer luchtmachtbasis Ramstein als knooppunt voor operaties van de Amerikaanse luchtmacht. Het blijft spannend bovenin play-off 1 van het voetbal. Leinder Union verliest voor het eerst in deze play-offs. Het ging met 2-1 onderuit bij Sint-Truiden, de derde in de stand. Alle goals vielen helemaal op het einde. Club Brugge kan vanavond de leidersplaats overnemen als het wint bij Anderlecht. In het basketbal wint Antwerp Giants de B-Next League na een zege bij Bergen. BC Oostende kan nog langzij komen, maar Antwerpen won het onderling duel en is dus zeker van de eindzege. Antwerpen is naast landskampioen ook al bekerwinnaar. In het Formule 1 begint de Grand Prix van Miami straks 3 uur vroeger dan gepland, omdat er stormweer aankomt. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli start in polepositie. En in Brazilië hebben meer dan 2 miljoen mensen een concert van Shakira bijgewoond. Dat concert was gratis op het strand van Copacabana bij Rio de Janeiro. Het is daar het derde gratis megaconcert op rij. De voorbije jaren stonden daar ook al Madonna en Lady Gaga op het podium. Er valt geregeld wat regen bij hoogstens 18 graden, later helemaal droog. Morgen eerst nog een droge en zonnige start, maar daarna weer meer kans op regen. Vanaf dinsdag overwegend droog.
3: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.

11 uur voorbij en je kon nog eens horen hoe bij Wham lichte pop naar de grote hits evolueerde, zoals Wake Me Up Before You Go Go, nummertje geschreven door George Michael, en het was terug te vinden op het debuutalbum Fantastic, dat was A Ray of Sunshine. Opener van Waaslands beste muziekmix. We zijn samen tot aan 2 uur met onder andere 3 triple throwbacks in het programma. En al wat muziek van de Beatles, Harry Styles en eerst deze That's What I Like van Bruno Mars.

durven zo nu en dan ook wel eens wat verder in de tijd gaan, zoals met deze uit 1964, The Beatles bij Land van Waas en I'll Follow the Sun. Ik heb hier het volgende uit India. In Odisha nam een man het wel heel letterlijk toen de bank zei dat hij de rekeninghouder moest meebrengen. Zijn zus was overleden, dus nam hij het lichaam aan mee naar de bank om geld af te halen. Bij de Odisha Grameen Bank keken ze toch even raar op. Volgens de politie gaat het om een misverstand. Het geld komt er alsnog, maar deze aanpak die was toch net iets te letterlijk. Black Box met Fantasy komt jouw richting uit. Naar deze van de Pretenders en Don't Get Me Wrong.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Of van Mark Bijland van Waas met Miles Away. En dat zijn we in ieder geval niet verwijderd van onze eerste triple throwback. Die brengt ons naar 1983. Met vrees werd er naar uitgezien. 2 weken na het eerste gedeelte van nu op 7 februari 1983... ook het radioactieve deel van de Russische spionagesatelliet Cosmos 1402... terug in de dampkring. Dit deel van de kunstmaan verbrandt volledig. Eerder kwamen brokstukken van de satelliet in de Indische Oceaan terecht. 1983, we duiken de muziek in met 3 platen. Joan Armatrading zit er straks bij. Naar deze Scooter en Minute by Minute.
1: Triple throwback.

0: Zaterdag 9 mei is er een Douwfietstocht in Lokeren. Ontdek de groene gordel rond Lokeren terwijl de natuur ontwaakt. Men vertrekt in het spoor van Reinaert de Vos voor een tocht van zo'n 25 kilometer door het idyllische Waasland. Vertrek is op de markt in Lokeren. Van 7 uur duurt het tot 10:30. Je betaalt €3 en inschrijven kan tot en met 4 mei aan de balie van het Sport- en Jeugdcentrum Durmehal, Sportlaan 2 in Lokeren. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 8:15. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: 1983, mooi jaar om nog eens te herleven, nietwaar? Met zo'n plaat van Joan Armatrading, Drop the Pilot en ook I'm Only Shooting Love van Time Bandits zat erbij. 1 april van 1983, en geloof me, het is geen 1 april grap, haalt meesteroplichter William van der Gucht met een ongedekte cheque 76 miljoen Belgische frank van een ASLK-bankfiliaal in Gent en verdwijnt spoorloos. The Music Sounds Great bij Land van Waas met wat recenter werk. Topic Fireboy, DML en Nico Santos met Body.
1: Dag buurman, hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2 Store hebt kunnen opslaan?
2: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Een tip, hè? Was echt geweldig.
1: Ja, ik weet het. C2 Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun gsm. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
3: C2 Store is veilig en 7 dagen op 7 open in het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. c2store.be, dat is c2store.be.
4: C2 Store, voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.

DNA. De sterke hits en classics zitten in het DNA van Land van Waas. Dat was Aaron Blommaert. Heb je honger? Je bent misschien onderweg richting keuken. Het wordt middag, beste vrienden. We gaan naar 12 uur met deze hier van Wendy en Lisa, 1989. En Are You Be My Baby?

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. 2 inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloog tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Bart van Laren.

Beroemd geworden met een van de meest herkenbare filmnummers, met name Ghostbusters, Ray Parker Jr. Met hem gingen we nog eens naar 1987 met I Don't Think That Man Should Sleep Alone. Zo zijn we 12 uur voorbij. Middag, zit je aan tafel, ik wens je smakelijk eten. Geniet van de muziek hier bij Land van Waas. Zo dadelijk met onder andere Matchbox die eraan komt. Jennifer Lopez en David Guetta. En eerst nog een duetje van Ed Sheeran en Khalid. And Beautiful People. Goedemiddag.

nummertje dat eigenlijk al ontstond in de jaren 50, maar een nieuw leven kreeg in de jaren 80 dankzij Matchbox, Buzz Buzz A Diddlit. Later vandaag kunnen nog stevige onweersbuien volgen bij maxima rond 18 à 20 graden. Het wordt een zwaar bewolkte nacht naar maandag met minima tussen 8 en 13 graden. Maandag begint grijs, later buien en kans op onweer bij maxima van 14 tot 22 graden. Dinsdag wordt het koeler met buien, maxima tussen 11 en 17 graden. En woensdag blijft het wisselvallig met wolken en enkele buien bij maxima tot 15 à 16 graden. That's the way love goes van Janet Jackson. Die pikken we straks nog eens op uit 1993. Dat is Shaq Attack en Nightbirds.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken op maatgemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: is er eentje die ook in het verleden haar eigen tv-show had, deze Tracy Ullman. 1983, daaruit kwam deze They Don't Know. Triple throwback, we duiken erin met jaartal 2000. Op 1 januari 2000 wordt loodhoudende benzine in de lidstaten van de Europese Unie officieel verboden. Wat niet verboden was in 2000 was de goede muziek, die hoor je zo dadelijk, van Shola Ama, Still Believe, en eerst deze Molokko, and the time is now.
1: Triple throwback. Triple throwback.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

0: In 2000 bleven ze er in geloven, de mensen van Chola Ama, Still Believe en Maria Maria. Daar werd nog eens naar geroepen door Santana. 2000, kwestie van een nieuwsfeitje erbij te halen. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, maakte op 12 maart 2000 een zesdaagse reis naar Congo, Angola, Zimbabwe en Oeganda. Michel is de eerste Belgische minister die sinds november 1988 een officieel bezoek aan Congo brengt. Van een tweetal jaar geleden, 2024, komt er zo dadelijk een plaat aan van Ariana Grande, Yes and...
1: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in het Lokerse

Justy, Jack Style en John, die waren hier nog met lichtschakelaars aan het spelen. Turn the Light Off bij Land van Waas. We gaan naar het laatste uurtje op deze zondag 3 mei van het programma. Met ook het nieuws in aantocht. En eerst deze van Spandau Ballet. Only When You Leave.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloo tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu
6: Bart van Laren.

Het legendarische drumstuk in het nummer, Gated Reverb, zoals het noemt, was eerder toevallig ontdekt. In The Air Tonight van Phil Collins opende ons laatste uurtje van de Waaslandse beste muziekmix voor deze 3 mei. Nog een laatste triple throwback heb ik er ook in zitten tussen dit en 2 uur. En muziek in de komende momenten van Labelle, Bazaar en eerst deze formidabele en Stromae. Goedemiddag.

Stel, je bent het aan het meezingen, maar je kent geen lettertje Frans. Dan ben je toch wel iets pikant aan het zingen, nietwaar? Voulez-vous coucher avec moi, Lady Marmalade? Dat was La Belle uit 1975. Luchtvaartmaatschappij Emirates wil haar first class nog exclusiever maken met plannen voor privé badkamers in de suites. Op dit moment kunnen passagiers in de Airbus A380 al douchen aan boord, maar binnenkort zou je dus gewoon je eigen badkamer hebben op 10 kilometer hoogte. De prijs die blijft stevig. Een retour first class richting Dubai kost al snel €9.500. De Sky is duidelijk nog lang niet de limiet. Misschien kiezen voor een goedkoper alternatief van luxe. Breakfast in bed. Dit zijn UB40 en Chrissy Hynde.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Heb jij ook zowel een stiekeme passie voor de hits en classics? Dan zit je goed bij Van Vawa's Passion van Rod Stewart. En zo zitten we bij de laatste triple throwback voor vandaag. We bezoeken jaartal 2008. De Amerikaanse avonturier Steve Fossett is op 15 februari 2008 officieel doodverklaard nadat hij sinds september 2007 vermist was. Drie muziekjes na elkaar uit 2008. Daar zit Duffy bij en deze van Mika. Happy Ending.
1: Triple Throwback. Triple Throwback. Throwback.

0: Zaterdag 9 mei is er een Douwfietstocht in Lokeren. Ontdek de groene gordel rond Lokeren terwijl de natuur ontwaakt. Men vertrekt in het spoor van Reinaard de Vos voor een tocht van zo'n 25 kilometer door het idyllische Waasland. Vertrek is op de markt in Lokeren. Van 7 uur duurt het tot 10:30. Je betaalt 3 euro en inschrijven kan tot en met 4 mei aan de balie van het Sport- en Jeugdcentrum Durmehal, Sportlaan 2 in Lokeren. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Mercy van Duffy is natuurlijk eentje die we ons herinneren uit 2008. Net als deze van The Script, The Man Who Can Be Moved. Wetenschappers hebben op 28 maart 2008 het vermoedelijk oudste geluidsfragment dat ooit is opgenomen ontdekt. Het is de stem, vermoedelijk, van een zekere Edouard Léon Scott de Martinville die Au Clair de la Lune zingt. De opname, die dateert uit 1860, werd teruggevonden in een archief in Parijs. Muziekjes uit 1860 kan ik je niet serveren, wel zo dadelijk uit 2023. Maxime en Emma Heesen zo dadelijk, dat hadden wij moeten zijn.
1: Dag buurman, hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2Store hebt kunnen opslaan?
2: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Een tip, hè? Was echt geweldig.
1: Ja, ik weet het. C2Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun GSM. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
3: C2Store is veilig en 7 dagen op 7 open. In het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. C2store.be, dat is c2store.be.
4: C2Store, voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.

Deze Alex Warren begon niet als klassieke artiest, maar als TikTok-ster en lid van Hype House. Dat was zijn nieuwste werkje Fever Dream hier bij Land van Maas. Zo dadelijk geven we de microfoon door aan Christian na 2 uur. En om 5 uur is er Sandra hier in de radio bij Land van Maas. Geniet van je weekend verder. Volgende week ben ik er terug, zondag tussen 11 en 2. En voor nu heb ik er nog eentje om af te ronden van Jay Giles Band en Angel in the Centerfold. Dag!

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloch tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brisson.

mooie soulmuziek zit je ook deze namiddag weer goed hier bij Radio Land van Maas met Glaze Knight en de Pips, deze Midnight Train to Georgia. Straks even kijken wat er allemaal in de krant stond op deze 3 mei. Maar eerst een ander genre, een echt kippenvelmoment ook. Groot hit en terecht in de jaren 80 voor die Alan Parsons Project en Old and Wise.

Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12:30 uur in

3 mei vandaag. België wint voor de eerste keer het Eurovisie Songfestival. En dat dankzij de jonge Sandra Kim en dat vandaag in 1986. Margaret Thatcher wordt de eerste vrouwelijke premier van Groot-Brittannië en dat vandaag in 1979. De spoorlijn Antwerpen-Rotterdam wordt geopend en dat vandaag in 1855. En de eerste spam via de mail is verstuurd en dat vandaag in 1978.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Vandaag heb je nog te goed een overzicht van de beroemdheden die jarig zijn. We gaan ook nog even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. En ik heb ook de dagrecords wat het weer betreft van deze 3 mei. En dit is nog Blondie en Call Me.

0: met de eerste van Luther Vandross is het bijna tijd geworden voor het nieuws. Dat komt eraan om 3 uur. En daarna is er nog veel meer. Ik heb nog deze Hips Don't Lie van Shakira.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In Middelkerke is vannacht een zwaar ongeval gebeurd na een politieachtervolging. In de wagen zaten 8 mensen, waarschijnlijk transmigranten. Het voertuig reed rond 2 uur de kustbaan op in de verkeerde richting. Een agent die dit had opgemerkt, reed op een motor voor om tegenliggers te waarschuwen. De wagen is dan de politie voorbijgestoken en verongelukt in een bocht. Twee inzittenden raakten zwaar gewond, 1 persoon is in levensgevaar. 2 vrouwen zijn omgekomen voor de Franse kust bij Neufchâtel-Ardeloo tijdens een poging om het kanaal over te steken. Volgens persbureau AFP zaten er ongeveer 80 mensen aan boord. Het bootje spoelde opnieuw aan op het strand. 2 opvarenden bleken overleden. Volgens AFP kwamen vorig jaar minstens 29 migranten om het leven bij pogingen om het kanaal over te steken. MSC, de grootste containerrederij ter wereld, legt een nieuwe vaarroute aan voor schepen uit Antwerpen. Nu de straat van Hormuz zo goed als geblokkeerd is door de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël, wil de rederij schepen al laten aanleggen voor de zeestraat. De vracht gaat daarna over land met vrachtwagens. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 Russische olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Het is bewolkt met geregeld kans op een stevige bui vandaag en temperaturen tot 18 graden. Ook morgen regenachtig met mogelijk een donderslag en maximaal 20 graden.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Christian Brisson.

Wist je dat de toetsenist de tekst geschreven had zonder ooit een voet op het Afrikaanse continent te hebben gezet? Hij baseerde alles op wat hij zag in National Geographic. Een heel goede namiddag, welkom hier bij ons. Heel wat grote hits, zo ik nu deze. Ain't Nobody.

Drop van Trinity, een heerlijke terugblik naar 1970. Achter deze band zat de bekende producer Hans van Hemert, die later ook Luf bedacht heeft. Van de Belgische pop naar de soul diva Aretha Franklin, is een vergeten hit van haar, deze Jimmy Lee.

zo dadelijk ben jij helemaal op de hoogte wat er zoal te doen is hier in de regio. En dat na deze So Much Beauty van Last Frequencies. Every

0: Zaterdag 9 mei is er een Douwfietstocht in Lokeren. Ontdek de groene gordel rond Lokeren terwijl de natuur ontwaakt. Men vertrekt in het spoor van Reinaard de Vos voor een tocht van zo'n 25 kilometer door het idyllische Waasland. Vertrek is op de markt in Lokeren. Van 7 uur duurt het tot 10:30. Je betaalt 3 euro en inschrijven kan tot en met 4 mei aan de balie van het Sport- en Jeugdcentrum Durmehal, Sportlaan 2 in Lokeren. In Lokeren is er Schurken en Schoften, het toonmoment van de afdeling Woord- en Dramastudio van de Kunstacademie Terbeuken in Lokeren. Op woensdag 6 en op vrijdag 8 mei. De hele week werken leerlingen van de Kunstacademie er rond schurken, schoften en krapuleuze types. Inspiratie halen ze uiteraard uit het Reinaard-verhaal, maar ook uit andere bronnen. Het vindt allemaal plaats in de Torenzaal, Torenstraat 1 in Lokeren, vanaf 6 uur. Toegang is gratis. Inschrijven via lokeren.be/schurken-en-schoften. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Radio Land van Waals. Hits and classics.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Christopher Cross, een Amerikaans zanger, wordt er vandaag 75. En dan ook nog Frankie Valli, een Amerikaans zanger eveneens, van Italiaanse komaf, die wordt er vandaag 92.

The Cure, ja, die hebben ook zo hun stempel gedrukt in de jaren 80. In Between Days, zo je net. Het nieuws, dat komt er zo aan om, even kijken, om 4 uur, ja. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Ik heb nog deze van Nathalie Imbruglia, Wrong Impression.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Lokristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen, zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui, de eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stil aan weg, het is 18 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
3: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-6816.
4: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief, bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch, op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Christian Brison.

Het komende uur heb ik voor jou de weerdagrecord van deze 3e mei. En we gaan ook even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. En een groot heet zoals deze hier van Mika en Pharrell Williams en Celebrate.

Ik heb voor jou de dagrecords van deze 3e mei. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk min 0,4 graden. En dat in 1981. En de hoogste maximumtemperatuur, die bedroeg vandaag 25,7 graden. En dat in 1997.

0: Buurman, hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2Store hebt kunnen opslaan?
1: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Een tip, hè? Was echt geweldig.
0: Ja, ik weet het. C2Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun gsm. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
2: C2Store is veilig en 7 dagen op 7 open. In het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. c2store.be, dat is c2store.be.
3: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
4: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
5: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
6: C2Store. Voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.

de vergeten paneltjes moet je hier bij Radio Land van Maas zijn. Dat was John Farnham met deze Age of Reason. Straks even kijken wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. Eerst nog deze grote hit van Olivia Dean, Man I Need.

laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Morgen is het 4 mei en dan gaat de zon opkomen om 6 uur en 12 minuten. En gaat weer onder om 21 uur en 8. En morgen is het 14 uur en 55 minuten daglicht.

Sandra de Moor is er zo dadelijk ook weer op deze zondagje namiddag. Ik wens je een fijn weekend en bij leven en welzijn graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Unie van Olieproducerende Landen, de OPEC Plus, verhoogt de olieproductie in juni met 188.000 vaten olie per dag. Dat moet helpen om de oliemarkt te stabiliseren en de stijging van de olieprijzen tegenhouden. Het is de eerste beslissing sinds het vertrek van de Verenigde Arabische Emiraten uit het kartel. Het slachtoffer van het ongeval gisteren in Lokristi is een jongen van 17 uit Evergem. Hij botste met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen. De chauffeur was niet onder invloed. En ook in de buurt van Luik is een motorrijder overleden. Hij botste tegen een auto en was op slag dood. De motorrijder reed te snel en droeg geen helm en miste een bocht. Bij een appartementsbrand in Watermaal-Bosvoorde is één iemand omgekomen. De brand woedde op de tweede verdieping en zorgde voor zware schade. Eén brandweerman raakte gewond tijdens interventie. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft KV Mechelen zijn eerste overwinning behaald. Het versloeg thuis AA Gent met 1-0. Het springt zo over Gent naar de vierde plaats. Het is nu vooral uitkijken naar 6:30. Dan spelen Anderlecht en Club Brugge tegen elkaar. Als club wint, is het een nieuwe leider. De gemengde Belgische estafetteploeg op de 4x100 meter heeft zich in Botswana niet kunnen plaatsen voor het WK van volgend jaar in Peking. Ze waren pas vierde in de herkansing. Voor een WK-ticket was top 2 nodig. En onze landgenoot Tom Krabbe heeft de slotrit van de Ronde van Turkije gewonnen. Zijn derde ritzege in deze editie. Hij won de sprint in Ankara voor onze landgenoot Jelle Vermoten. Krabbe pakt de groene trui. De eindzege gaat naar de Australiër Sebastian Berwick. De regen trekt stil aan weg, is 18 graden. Vanavond en vannacht droog en ook morgenochtend starten we droog. Met zon, later meer kans op regen.
2: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu
7: Sandra de Moor. Old School Classics.

Een hele goede avond allemaal. En van harte welkom bij de Oldschool Classics op Land van Waas. Tot 19 uur vanavond enkel de grootste hits uit jaren 70, 80 en 90. Imagination mocht vandaag inzetten met Just an Illusion. Betty Wright schreef het volgende nummer toen ze pas 20 jaar oud was. Shura, shura.

Een feel-good song die vriendschap viert. Your Friend of Mine van Clarence Clemons en Jackson Browne. De Next Tracker Band was een Britse soul, funk en popgroep die eind jaren 70 internationale bekendheid kreeg. Hun grootste succes kwam in 1979 met A Walk in the Park.

Dankzij deze single begonnen ze al zeer vroeg te toeren buiten het Verenigd Koninkrijk. In Our Lifetime van Texas. Billy Ocean's doorbraak kwam er eind jaren 70 met Love Really Hurts Without You. Direct gevolgd door deze Nights.

Buiten zanger was hij ook een succesvol acteur en een bekend fotograaf. Kenny Rogers met Coward of the County. De Manhattan Transfer stond bekend om het meerstemmig zingen in verschillende talen. Engels, Spaans, Portugees. Wat het volgende nummer perfect illustreert. Cuéntame.

0: Nele Bouwens komt naar cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Het vindt plaats dus in cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is er in Lokeren opnieuw de tweedehands botenmarkt in de Heilige Geest Molenstraat. Bezoekers zijn welkom van 7:00 tot 1:00. Je kan er terecht voor zeilboten, motorboten, kajaks, surfplanken, materiaal, vaarsportmateriaal en ook vissportmateriaal. Vanaf 12 jaar betaal je 1,5 euro inkom per persoon. Zaterdag 9 mei is er een douwfietstocht in Lokeren. Ontdek de groene gordel rond Lokeren terwijl de natuur ontwaakt. Men vertrekt in het spoor van Reinaard de Vos voor een tocht van zo'n 25 kilometer door het idyllische Waasland. Vertrek is op de markt in Lokeren. Van 7:00 duurt het tot 10:30. Je betaalt 3 euro en inschrijven kan tot en met 4 mei aan de balie van het Sport- en Jeugdcentrum Durmehal, Sportlaan 2 in Lokeren.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.
2: Dag buurman, hoe gaat het ermee? Ben je nu ook blij dat je je spullen van de zaak bij C2Store hebt kunnen opslaan?
3: Oh, amai ja, want sinds het archief en alle andere spullen hier weg zijn, hebben wij eindelijk weer plaats voor zaken die we dagelijks nodig hebben. Een tip, hè? Was echt geweldig.
2: Ja, ik weet het. C2Store was ook dé oplossing voor ons kantoor. Als eventbureau verzamel je best veel spullen die je maar af en toe nodig hebt. Ook al het marketingmateriaal staat nu netjes opgeslagen in Sint-Niklaas. En wat tof is, de collega's kunnen op elk moment toegang krijgen tot onze unit via hun gsm. Eenvoudiger lossen en laden bestaat niet.
4: C2Store is veilig en 7 dagen op 7 open. In het Europark Oost 40C in Sint-Niklaas. Bezoek onze website op c2store.be en regel zelf alles online. c2store.be, dat is c2store.be.
5: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
6: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
7: C2Store. Voordelige opslag voor particulieren en bedrijven.

Hot 100. Cherish. De Cover Girls was een Amerikaanse female freestyle en dance popgroep uit New York. Actief aan het eind van de jaren 80, begin jaren 90. Een grote doorbraak kwam er met een cover van de gelijknamige ballad van Rolls Royce, Wishing on a Star.

De titelsong van Chaka Khan's derde soloalbum, Clouds. En ondertussen is het bijna 18 uur geworden. Dat wil zeggen dat we zo dadelijk even uitgaan voor het nieuws. Chloe Fisher sluit het eerste uur van deze Old School Classics af met Rise to the Occasion. Maar nu eerst nog dat ze de mooiste is van Clouseau. Tot zo dadelijk.

Een krachtige Motown en soulstijl, compleet met blazers en gospel-invloeden. Church of the Poison Mind van Culture Club. En ondertussen is het bijna 19 uur geworden. Dat wil zeggen dat de Old School Classics er bijna op zitten. Hierna is er de zachte zijde. 2 uur non-stop muziek samengesteld door Serge van Brakel. Zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ik heb nog Heartache Avenue van Maisonettes op de playlist staan. Maar eerst nog Champagne met Light of My Eyes. Graag tot volgende week.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Iran stelt aan de VS een plan voor in 3 fasen om de oorlog binnen de 30 dagen te beëindigen. Dat zegt nieuwszender Al Jazeera. In de eerste fase heropent de straat van Hormuz en heft Amerika de blokkades van Iraanse havens op. In de tweede fase zou Iran opnieuw uranium verrijken, maar het belooft om dat niet op te slaan. En Iran gaat in dialoog met andere Arabische landen voor de opbouw van een veiligheidssysteem voor de hele regio. De VS zouden dan hun sancties tegen Iran moeten laten vallen. In Antwerpen is het tramverkeer een tijd lang verstoord geweest na een botsing met een auto in het centrum. De passagiers bleven ongedeerd. De trambestuurder is lichtgewond. De lijn moest de sporen herschakelen om het tramverkeer om te leiden. Frankrijk wil illegale raveparties strenger aanpakken. Er was dit weekend zo'n illegaal muziekfeest op militair terrein. Tienduizenden feestvierders kwamen daarop af. De overheid had nochtans gewaarschuwd voor het gevaar van niet ontplofte munitie op het terrein. De organisatie van de illegale rave koos bewust voor die plaats. Het is dichtbij waar de minister woont. Ze wilde zo protesteren tegen de plannen om deelname aan zo'n feest strenger te bestraffen. Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. Hij won ook de slotrit, zijn 4e ritzege. De Sloveen laat in het eindklassement Florian Lipovic en Rimoš Roglič achter zich. Pogacar heeft dit seizoen al 9 keer gewonnen. De Belgian Tornadoes hebben in Botswana 7e gelopen in de finale van de 4x400 meter. Eigenlijk waren ze 8e, maar door disqualificatie van Qatar schoven ze nog 1 plaats op. Ze wonnen een dag eerder al hun reeks in de kwalificaties en zijn daardoor al geplaatst voor het WK van volgend jaar in Peking. Stilaan overal droog bij minima rond 11 graden. Daarna nemen we een droge start met zon en maxima tot 16 graden. In de loop van de dag stijgt de kans op regen of onweer.
2: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
3: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
4: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
3: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
4: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
2: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu de zachte zijde.

0: Op zoek naar jouw droomjob in de regio? Kom dan naar de Lokerse Jobbeurs. Op één ochtend vind je er 50 bedrijven en meer dan 400 vacatures uit jouw buurt. De toegang is helemaal gratis. Grijp je kans en zet de eerste stap naar je nieuwe carrière. Zaterdag 9 mei van 9 tot 12.30 uur in het Lokerse Sport- en Jeugdcentrum.
1: Land van Waas.
2: The music sounds great.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
2: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
3: Elke woensdagavond van 7 tot 9 is er Punch bij Radio Land van Waas. Punch, jouw pittige muzikale cocktail. Elke week opnieuw gekruid met een exclusief bijna vergeten tachtiger. Een unieke New Wave Club Classic. Een onvolprezen rockmonument. En de betere nieuwe muzikale oogst van het moment. Punch op woensdagavond met Johan van den Berg.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu de zachte zijde.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Dit is Land van Waas. Sounds great. The music sounds great.

0: Hand van de Baas. The music sounds great.
1: De zachte zijde maakt je zachter.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

De nummer 1 in hits en classics. Dit is Radio Land van Maan.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.